0: Jimmy stink also soos die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Die zon van gister het verdwijn, die donker van die nacht het om mijn hart ontbloot. Mijn leven was net daar voor jou, niks was te veel met iemand aan mij.

Stand by the deer, and I clop, clop, clop. Say I sleet, I sleet, are ye yok, yok, yok. Kruip jij ook weg, zoals Adam van ouds, met vijen blaren, wat je naaktheid verbergt. Met vijen blaren, wat jouw naaktheid

0: Die spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

Dan wel van ons zit de zwak op de moon, waar ons wegkruipt. Die aardse goed met ons kasten vol.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneemetes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs. I'll protect you from

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. De Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop soos

het gespeel op vastelanden, zelfs eiland hier en daar. Mensen op mijn pad het echt voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat.

lenker, det was net daar jaar. Ik heb mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Onthou jij daar die dag? Jy is my syde kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Ooh.